As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

tiger. Soms wil ik ook helder zitten en stil wees. Vanavond wil je jouw hart voor hartloop royal. Ons weet ook liefde vlieg maar niet in cirkels. Ons weet ook elke weg loopt los en lijn.

tyd. Die melaatsheid van my sonde is al wat ek het. Soos die lamman van ouds, pluk u

0: Je kan soms zien dat die game zaterdag in mannen ze belief en ze confidence, als mensen Engelse woorden kan gebruiken, is nou een opwoog, alle piek op die rechte tijd, denk ik. Maar ja, het gaat een grote wees. Maar ik weet wat gaan het doen. En dan, maar ja, mannen, die oud minuut die vergeet die, wat Formule 1 in de week weer. Alle Rijmos en Barcelona. Zo, so, Alonso is de laatste race zeker in Formule 1 op die track. Zo, ja. So, ik denk dat gaan een grote wees. Gaan interessant wees. Een paar spannen wat nu weer upgrades gebring het. Ons wacht om dit te zien. En ja, Bafana, eish, wat kan men nou sê? Al wat hulle uit die kan uitvatten, hulle moet onthou die Springbokke. Jy het ook hulle opening game geverloor in een World Cup, en toe wen hulle die World Cup.
1: So, ja, nee. Ek hou van dit.
0: Hulle kan seker maar een beetje positief daar uitvat. Maar dat is recht, ons geniet julle dag. Dankie vir een lekker program. En wees veilig.
2: Hey, JC, duizende dankies. Ja. Paar ware woorden wat hy daar gesê het.
1: Ware woorden, dankie vir dit.
2: Dan, Mora, Marius en De Leon, welkom in my huis. Ek wil net vir my vriendin Jenny sê dat ek baie na verlang en ek is baie lief. Vir haar. Koos, duizende dankies vir die ene. Ek denk, is op die kop half, is tyd, laat ons bykie muziek maak, ons gaan bykie terug in tyd. Vierwerk is een wille weste, voor Jackson en Jill, dan ja, natuurlijk Ampie de Pree en ook A.B. de Villiers.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

0: Daar het jy dit vet mense dorp toe, natuurlijk die remix version is altyd lekker om sulke muziek veel te kan bring hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Kon daar nog iets oor sport, rugby, of school rugby?
1: Ek dink is maar 'n stil naweek, soos ek sê met die eksamen en alles, maar baie dankie vir die luisteraars wat teruggekom het, is altyd lekker om te hoor. En ek sien uit, soos julle weet, die kruimweek is om die draai, is nie meer lang.
0: Ja, kruimweek, seuns en dogters natuurlijk by Grey, dan het ons USASA by NMMU, en ons het die akademieweek by Bergsig, kan nie wacht.
2: En ons gaan lekker terugvoering kry vir ons luisteraars, want ek weet met Venner het gesê, hy sal vir ons die hele tyd terugvoering.
0: Ek gaan die Bergsig manne ook volgende week gebring, laat ons bykie gesels oor die akademie.
2: Dit is rechtig vir die Ooskaap, dit is iets wat ons kan rechtig...
1: Dit is goed vir Ooskaap, Rappie, maar dankie manne, waardeer.
2: Lekker goeie dag.
0: Dan natuurlijk gaan ons bykie oor die Super Rugby praat, die Grand Challenge, ons is gedeel in top 12, middel 12 en onder 12, of bottom 12, ja. Die C-divisie, natuurlijk Middelburg, Excelsior tegen Karedo Tigers, Windvogel United tegen St. Marks van Ellisdale, Lily White van Gramstad tegen SAP Crusaders, Adelaide Rangers tegen Middelburg Eagles, dit behoort een lekker wedstrijd te wees, Dispatch tegen Orlando Eagles, Klipfontein tegen Helenvale United. Die middelstes is Suburbans tegen Centraal, Dispatch Oostelikes tegen Mission Vale, dit behoort ook een goeie wedstrijd te wees, African Bombers tegen Kwaru, United Barbarians van Patensi tegen Motherwell, Kirkwood tegen Spring Roses en Evergreen tegen Bone Fighters van Somerset Oos. Dan in die topliga, Progress tegen Gardens.
2: Jo.
0: Wat een derby is daar nie.
2: Dit is een grote.
0: Op die centrale veld, let wel dat die eerste span wedstrijd is met 3:30 vervroeg. So hulle skop af 3:00 en nie 3:30 soos gewoonlik nie. Hubertina United en Trying Stars, ek dink die wedstrijd gaan plaasvind, die wees die pad wat ingeval het. Kruisfontein teen Gramstad Brambies, Star of Hope teen Hankie Villagers en Harlequins teen Park.
2: Daar is interessant die ene.
0: Ja, bitter interessant, top of the table clash op die oomblik, so kom ons kyk, sien verskrikkelijk uit daarna. Kan nie wag om...
2: Maar die game op centrale veld gaan een groot ene wees.
0: Ja, baie nieuwe reels. As jy so en toe wil gaan, ek sien hier so op Progress' website en op Gardens' website groot reelsveranderinge. En asseblief gaan kyk daar. Dit is altyd een derby wat skrik vir niks. Seker een van die grootstes in die hele land.
2: Ja, en ons weet, het is een van die games, en ek wil eers weet hoeveel mense daar gaan wees, want het is gewoonlik stampvol.
0: Stampvol. So, ja, en kom ons kyk.
2: Goeie rugby.
0: Ja, Ivan Pedersen sê, morgen Marius en De Leon, die blauwbulle bly bo, geseen en naweek vir julle.
2: Raar maar waar.
0: Dani sê vir ons, goeiemorgen julle, dankie vir hierdie lekker gesels so vroeg in die ochend. Sê asjeblief vir Alta Besuit nou, sy is my beste maat wat Jesus op my levenspad geplaas het. Ek wens haar alles wat lieflik en loflik is toe in haar nuwe levensjaar. Ek lief jou stikkend my vrou en steenpilaar altyd, sê Dani. Dani, wat een prachtige boodskap is dit nie. Ek hoop dat Alta baie lekker sal vir jaar en dat sy uit haar sokkies uit bederf sal word. En Jolijn sê ook net, goeiemorgen. Maar vluit, dis 10 voor ons stories uit.
2: Tyd vlieg.
0: Dit is omtrent vir jou die tyd wat verby gevlieg het volgend. Ons was natuurlijk vroeg, nadat ons verlede week een klein bykie van een speed wobble gehad het, soos wat hulle sal sê. Maar nou ja, doe net jou beste niemand, was nog ooit spuit daar oor. Jy lewe voluit, tot jy ons volgende saterdag vang hier op die sportprogram. Tot ziens.
2: Ja, soos hulle sê, if you can dream it, you can do it. Alla jong mense daar buiten, doe net jou beste. Lekker week wat voorlee.
1: Lekker week wat voorlee vir allemaal.
0: Daar sê, tot ziens.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots. Gold's, verf met passie, verf met krag.
4: Come on, come on, come on!
3: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
5: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supermix DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supermix DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supermix DIY, Hardeware Winkel.

0: Die beste Musiek.
1: Swin na jou smaak.
0: Op Luister FM.
2: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Smoke twee plekke afbeweeg van ons week se tweede posisie met iemand se naam getiteld Monica. Volgende op die speellys beweeg ons nou in die top 3 treffers vir hierdie week. Skop hom af in die derde posisie met Irene Louise van Wyk, een plek opbeweeg met Sal jy, wil jy?

0: Nou, dat gaat niet afvallen. Ja.
1: Het is John Derke op Luister FM. Boek die skatkes.
0: Nou, ik hoop je is recht weer in. Some Goals van Racy.

In Jesus' almachtige naam. Jesus Christus geopenbaar in die vlees. Jesus Christus van Nazareth.

En so kom ons skatkis kuiertjie op einde, vriende. Hoofstroom musiek volgende vir jou geskeduleer tussen 3 en 6. En volgende op die speelhuis wat jou sal vat tot en met 3 uur. Jim Reeves, Arios Amigo. Bruce Miller, I Won't Give Up. As work the Eagles, Tequila Sunrise. En dat sal jou vat tot die uur van 3. Van my kant af, John Durker. Veilig reis en jou op ons paai is. Bly gesond. En baie liefde en groete van huis tot huis. Motor tot motor. Kyk mooi na jouself. Cheers.

0: bedroom. Toiletlek.
1: Wat nou?
0: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

goud maak. Die kracht in jou wil opbraak. As die vla van verlangen vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op een reendag, sonder ophou sondag, 24 uur.

en welkom net hierop, jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakeld saam met my, Lourenco, aka Lommels, en ek hoef vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol?

Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Je gaat op

geen van harte gezelschapbuis vanaf 9 tot in 9, 9 voor 12. Ons gaan een lekker baljaar vanavond, lekker muziek op de speellijst voor jou. Jy kan nog steeds jou versoeken deurstuur of muziek wat jy graag wil hoor op 082-333-667, onthou standaard datatariewe geld. Dit is ons bye bye dankie, sê vir Daniel met die Saterdag sizzle natuurlijk daar gewees. Ons gaan lekker muziek maak, kom ons gaan verder. Wat jy kan verwag op jou program vanavond is soos ouder gewoonte jou remix 3 spel, jou klits rittels en dan jou lysie met 'n wysie. Moet nergens heen gaan nie, bly net hier ingeskakel.

0: Ricky, my bro, ons is eindelijk maar die cellen.
1: Awe, snotty. Awe.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claymont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: Luister FM.

0: Even snel in snotkop natuurlijk met die boerenpompie, wat een treffer was. Toen hij net uitgekomen, hij is nog steeds een treffer, nog steeds. Maar ja, dit is nou tyd vir jou Remix 3 spel, ook is 17 minuten net na 9, net so paar boodskappe wat deurgekom het. Hier is eenekie hier wat sê, Nancy Lolos, welkom terug, blou om jou stem weer te hoor, mis jy my ou breierkie, ons hoef daarom nie, vanavond, nou baie dankie daarvoor, Gilmarie. Boodskap ook hier so wat sê, goeiemiddag Lolos, hoop dit gaan goed, blou om jou stem te hoor, mis jou baie liefde groete, kom daar van Auntie Baby vanuit de naag. En Mariette sê, hier is volgens Lorenke, waar in Amerika bly jy? Nou op die oomblik is ek in Milwaukee, Wisconsin. En ons is omtrent so 7 ure achter julle, so dis nou omtrent so 17 minuten net na 2 by ons in die middag. Maar ja, kom ons gaan verder, is tyd vir jou Remix 3 spel, kom ons skit, ruk en rol natuurlijk net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Dit is nou tyd om te ruk en te rol, te jive en te jol. Gooi die meel, maar nie te veel. Hier gaan ons!

0: Dyna di leis mynd y feis i sgyfies. Leis mynd y feis i sgyfies. There's Willen in the last call. Taylor Swift with Shake It Off. Bobby van Jaars, Ralf met Kijk, waar is ons nou? Gerrit Stein, Lofi en Jacques Duplessis met Fari Cruiser. Kurt Darren se Spinnekop. En dan ook Aqua met Baby, Barbie Girl daar gewees. Dit bring ons nou na so 9 minuten net voor 11. De Saterdag, die 13 juni 2026. So nog muziek maak vir jou. Ons gaan net die volgende 30 minuten of so net lekker saam gesels. So as jy boodskap het, stuur het hier 082-333-367. Onthou standaard, data driewe.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

een of met koude kolen en Dion met lichtjaren ook al gehad. Ivan Roo met laat aan gedagtes. Bring ons dan 7 minuten net na 11 de Saterdag, die 13 juni 2026. En is amper tijd vir my om jou te groet op hierdie wonderlijke Saterdag aand. Maar tot en met dan speel ek nog lekker muziek vir jou, so 4 of 5 liedjes in een rij. En as ek terugkom, dan is het tijd vir my om jou te groet.

Jack Patterson. Iedereen is voor alleen mermaid. Onthoud, dan dit ten kool uw snoek. En toch is het al dikke tijd dat ik een check gauw. Dat allemaal kan op een messages je oké, okay, oh. Voor een tijdje was alles kan, nou.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Also lang muss ich Gedacht breken. Die dag van er goed en kwaad, ze moest echt breken, die dag. Maar ik Jezus moet gelijk breken. Maar die race. Ik vecht mijn leven lang tussen die riviermeren. En skop die dieren die bliksemse scaneren. Niet om uit te stappen, mezelf te vinden. En een groter vertrek. En hier is de verloop van ons gesprek. Gedachten wat in de late nacht moest wreken. En je raakt stil en kijkt voor mij. Niets en mees wat wil bekleiden, niets even mij. Beloof van mij, ons altijd broers blijven.

bezig om een jet te vliegen in die horizon. En ik wonder waar ze nou, die ivers in een vreemde stad, bezig om al je chips te pakken op het

hoge bezigheid te bouwen. En hier is waar ons onze eenzaamheid moest herkennen. Pekel ons dromen in wijn en zwem. En als ongezochte menings tot zon op een stoep langs een vier, wordt tegen ons het lage wijn. Met beeldspraak en ijver. Keer je dromen voor me in en ik luister. Want je ziet, ik heb ook dromen in mijn hart. En is ons dromen wat voor ons bij elkaar brengt, maar ook voor vreemd. En is ons kraag en ons kruis, en ons lied en ons leed en ons smart. En ik wonder waar is je nou? Ivers in Noord-Afrika, bezig om met jet te vliegen in je horizon. En ik wonder waar is jij nou? Ivers in een vreemde stad, bezig om al je chips te pakken, op het deal we jou gaan rijk maken. Ik wonder waar is jij nou? Ik word je de nice girl ontmoet. En ik word je getrouwd.